0: hebben van in avond iets.
1: Goedemiddag, ik ben tot aan.
2: Medic 4B.
0: Medic 4B, Pussy.
2: Had an engine to defile the drop off, bury esque equipment.
0: Affirmative.